0: maakt. Want dat werd daarvoor, daarvoor heb je iets nog eenmaal eens.
1: Ken.
0: 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7.